0: Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziek.

0: inspiratie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30... aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffeninleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 105 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mag.
7: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
7: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in

0: heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Megan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Zhuangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om

0: Vrijwilligers op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Zon en Breugel.
10: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
10: SNB.
11: Bond Jan Berg.

Het was een muziek uit 1997. Bananarama, de opener van het programma Bond voor vandaag. Love in the First Degree. Fijn dat u erbij bent. De nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Ook de hedendaagse muziek. Dominic Fike, Baby Doll.

0: De muziek van de jaren 1969. Dion was dat en Runaround Sue. Even lekker terug in de vorige eeuw. Heel ver terug in de vorige eeuw.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Die hopen wij voorts door naar het jaar 2007 met Linkin Park. What I've Done.

0: keuze terug uit 2007 met deze muziek van Linkin Park. What have I done?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Crash It uit 2019.

0: Jazeker, de muziek van Chris Hepp. 2019 kwam dit uit, Lost Without You. De titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Gideon. Hij zingt over het klavertje 4. Een vrolijke noot in het programma.

0: Feestmuziek van Gideon, het Klavertje 4.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek uit 1994, Dr. Alban.

1971, Paul McCartney and Wings. Dit was Another Day. Wij gaan trouwens op naar het half uur. Dat gaan we doen met Ijs van Victoria Eamon. Recent werk. Dit is Slow and Easy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden, niet nodig. En iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in de Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

0: Ja, zo in de discotheek zitten begin jaren 80, hè, want daar komt het ook vandaan, 1982. De Night People horen we hier zo. En again, again, again, again. En die plaatjes draaien we opnieuw. De hedendaagse muziek, snelle en laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: van Snelle. Lars heet je eigenlijk. Laat het licht aan, de Tiel.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Terug in de tijd met Dionne Warwick. Het komt uit 1964. Reach out for me.

0: Jan Warwick, 1964, Reach Out For Me. Deze muziek hoort gelijk de sound van Burt Bacharach en Hal David, hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar het jaar 2000 met de Riamon. Supergirl.

0: de muziek van Riamon. En dat was Supergirl. Het jaar 2000 kwam het uit.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, nieuwe wetse muziek deze. Muziek afkomstig van Bridget en de Dusty Trails. We'll get to the best.

beste titel van de plaat. Ja, ik ga vast afscheid van u nemen. We hebben nog wel een paar praatjes voor u klaarstaan. Ja, het komt zo uit vandaag. Het programma Bont, u heeft er weer naar geluisterd. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag verder nog. Ik vertel u wat de muziek is waar we uitgaan. Allereerst Katy Perry, Last Friday Night, Thank God It's Friday. Naar 1977, Neil Diamond en Desiree. En als laatste, als het allemaal nog gaat passen, een nieuw werkje van Adrian Ryan, The Last Thing on My Mind. Bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot een volgende Bond maar weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers

0: websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SMB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio SMB.nl.
10: Radio
11: SMB. Met dit uur de meer muziek.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey, Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Let's do it!

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: USB. Radio voor Sol en Breugel.
1: Better days are coming.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien,

0: veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
8: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je weg.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerde, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpuntentotaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpunten...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werkscholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Ik weet niet wat boekje. Ik weet niet hoe dit heet.
1: Een ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat dan ook.
0: Korsakov
1: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg.

Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl. Dekker Radio.

top of the deck radio voor dit uur. Changes van november 2025 staat erbij. Nou, dat zal dan ook wel, hè. Dit is wat ouder, hoor. Moet je horen, moet je horen. Skipper Wise. Heb je daar wel eens van gehoord? Het is muziek uit het jaar 1989. En weet je wat hij doet? Hij gaat buiten staan in de stromende regen. Standing outside in the rain, zo heet hij nou. Welkom bij een nieuw uur Tech Radio. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn, toch? Skipper, doe je best.

Mijn persoonlijke mening. Matig. Roxy Dekker. En ze heeft wel mijn achternaam. Nou ja, goed. Volgende keer beter. Go Best Friend, zo heet het. Ken je dit toch? Dit is van een film.

ze staan te liegen waar je bij staat, hoor. Scouting for Girls. It never rains in L.A. Ja, in Los Angeles kan het echt wel regenen, maar niet erg vaak natuurlijk. Minder dan in Nederland. We gaan even een uitstapje maken naar Duitsland. Ralf Zerner. Die heeft een bijzondere opmerking. Zonnelicht bij nacht.

Theo en Marianne. Hey schat, weet je dat? Oh jee. Ik ga maar meteen even doorstarten met de Romantics. Hallo mannen. Hoe gaat het met jullie? Hey. Zeg je toch niet tegen mij? Oké. What I like about you? Dekker Radio.

We zijn weer terug in de Dekker Radio muziekstudio met Leftside. Worden we deel 2 van dit uur. Uit 1973, dat is lang geleden. Like a Locomotion. Misschien was je nog niet eens geboren toen. Kan toch ook nog. Ik heb er eentje uit 1980. Daarna, om het goed te maken, toch? Van Rupert Holmes. Adventure, die gaat op avontuur. En daarna Steve K. En een recente. Bruisende Bandung. Nee, Brandung natuurlijk, Dekker. Ik denk dat we maar eens een andere leesbril kopen.

0: Volgens mij hebben ze in Duitsland niet zoveel brouwende brandoes. Wij in Nederland wel natuurlijk, hè.
1: Wirklich nur dich.
0: TFK. Aus Deutschland. Brouwende brandoes. En dat is een mooie van verleden jaar. Dekker Radio, daar luister je naar. Mel en Typhoon of Typhoon. Colors. Een vrij nieuwe is dit.

Dat was een lange, hè? Van Steely Dan. De titelsong van het album Do It Again uit 1972. En ik ga het wel weer een keer opnieuw doen, hoor. Radioprogramma maken voor je. Ja. Maar vandaag ben ik bijna klaar. Hoor maar. Oh ja. Dit gezelschap heb ik ook nog voor je. De Beatles.

0: blij, vrolijk. Einde van Dekker Radio. Ja, de Beatles. I saw her standing there.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: Nog eentje dan, van Urbanus. Ah wel, merci voor het luisteren.

Google Maps.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 11:30 tot 12:00 is er een inloopspreekuur van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij vaccinatiepunt regel je je vaccinatie.

0: door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

West en een van zijn prachtige platen. Dance On, Little Girl. En dat natuurlijk allemaal uit ons basisjaar, waar we de komende 2 uur weer een matje over gaan hebben. Wees welkom, dit is De Bouwval. 2 uur lang gaan we lekker terug in de tijd. Nou ja, we draaien ook wel wat nieuwere plaatjes, maar toch. Hè, voornamelijk gaan we kijken naar 1 jaar in de geschiedenis. En dat is dit jaar het jaar dat er enkele lichamen worden gevonden. Zie ik hier nou in 1 keer. We gaan naar Oeganda. We gaan nog natuurlijk naar de Sovjet-Unie, Amerika. Daar is nog wel van alles te doen. Engeland zie ik hier. Wenen. Oeh, ook nog. Daar komen we niet zo vaak. Dus het is altijd wel leuk om daar een keer langs te gaan. En nog veel meer. Ook waar er hits.

bewonderen in het jaar waar we naartoe gaan de komende twee uur. Op nummer 10 in de non-commerciële lijst, de publieke lijst in dat jaar. Want er waren weer gewoon twee echte aparte lijsten. Nou, eigenlijk in dat jaar waren er wel meer lijsten op de radio. Maar we behandelen gewoon de twee die we anders ook altijd behandelen. Op nummer 10 in de non-commerciële lijst, dus de publieke lijst, stond Elton John met Nikita. 9 was voor Bruce Springsteen en I'm on Fire. En 8 Madonna met Into the Groove. De Dancing in the Dark, Bruce Springsteen op nummer 7 en 6. Tears for Fears met Shout. 5, daar stond Nana Mouskouri en Only Love. Volgens mij was dat nog uit een serie of zoiets. Waarom fluister ik je naam om, dat weet ik ook niet. Benny Nijman op nummer 4. 3 was het Hans der Drei Zonnen of House der Drei Zonnen van Nena. Shift, Night Shift van de Commodores stond op nummer 2. En het is ook het jaar waar we naartoe gaan van de AIDS, van de hulpplaatjes, om het zo maar te zeggen. En op nummer 1 stond er dan de grootste van dat jaar. USA for Africa and We Are the World. Daar komt straks nog veel meer over dat soort hulpmuziek.

Goed, je laat weten. De Backstreet Boys uit 2005 alweer. Welkom, dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1985, zou gezegd. Wees welkom. Straks nog veel meer uit dat jaar. Maar eerst nog deze uit 1975. Sugarlove, samen met Jenny Corbett. En Don't Call Us, We Call You. Nou ja, je mag ons best bellen, hoor. Dan bellen wij terug, denk ik. Ook weer.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerde, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Shout of Trell, de heer Chakademos samen met Pliers. En mag ik al zeggen, 1994 was dat. We zijn met je bezig over 1985. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een elfstedentocht gereden in Nederland. Dit gebeurt na weken van wintersweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Uiteindelijk wint Evert van Bentum de elfstedentocht van 1985. Dan in Wenen tekenen de Sovjet-Unie en de IAEA een overeenkomst voor de veiligheidsinspectie van civiele nucleaire installaties. Ook even later dat jaar trouwens treedt China toe in 1985 tot hetzelfde akkoord waarmee de vijf atoommachten, tenminste in 1985 de vijf atoommachten, samen allemaal die controles toelaten, CQ onderworpen zijn. En dan in de Waal, daar wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilman. Brilman was de lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, wiens schuld aan de liquidatie van Brilman nooit wordt bewezen. En dan de goedkeuring van de akte van Europa, dat was trouwens ook in 1995. En als je zegt van, waar heeft hij het over? Dat betekent dat met deze akte de binnengrenzen in Europa, in het Europese gemeenschap, die zullen uit in 1992 worden opgeheven.

0: Morissette.
1: En...
0: That old devil calling love. Ach, ja, dat is altijd wel een van die plaatjes dat ik denk van... ach, die moet ik s'nachts als ik in mijn bed lig dan horen. En dan, oh, kan je lekker wegzwijmelen. Nou, dit is een ander soort plaatje.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

hits in 1985. Ik ga nog eens even snel kijken wat er gebeurd is allemaal in dat jaar 1985. Het lichaam van undercover agent Enrique Camara die wordt gevonden in Guadalajara, als ik het goed uitspreek, zal wel niet. Na bijna een jaar komt er een eind aan de Britse mijnwerkingstaking. Het duurde van 1984 tot 1985. Al geruime tijd blokkeerde het stakingsfront, brokkelde het een beetje af. Er was geen succes weggelegd voor de volhouders. De regering gaf niets, maar ook echt niets toe. De regering Thatcher was dat volgens mij. De tijd van de machtige, solidarische vakbonden in het klassieke Engeland, de industrie. Tak, zo gezegd, die leek voorbij te zijn in 1985. En ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje wel voorbij met die grote, machtige vakbonden. Dan opnieuw escalatie in Irak. De Irak-Iraan-oorlog. Irak en vervolgens ook Iran beginnen nu ook steden te bombarderen in elkaars landen. Er vallen 3 doden bij een aanslag in Rijswijk in het gebouw van de Raad voor de Bevrijding van Suriname. Een kantoor die daar een kantoor heeft. De aanslag is waarschijnlijk gericht tegen ex-premier Henk Sinani, die echter niet aanwezig is in het pand. En de Sovjet-partijleider Konstantin Tsjechanoik, die overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd na een ernstig ziekbed. Michail Gorbachev, die wordt partijleider in 1985. En dat luidde een beetje het eind van het grote en machtige Sovjet-Unie in, zogezegd. In 1986 was het.

0: Die leraar tenminste. De een van die dames uit, wanneer was dit ongeveer?
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat.

0: belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

in 1985, het basisjaar waar we het met je over hebben. Ja. Hey, hallo, leuk dat je nog steeds luistert, want dit is de bouwval tweede gedeelte, tweede uur voor vandaag. We begonnen met Baltimora, de zomerhit mag ik wel zeggen van 1985. Ja, yes. Ik kan het af en toe niet meer, bijhouden welk jaar dat ik het zit hoor. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uur. In het eerste uur hadden we het over de top 10 van de top 100 uit de non-commerciële lijst. Laten we eens kijken wat de commerciële daar tegenover heeft gesteld in 1985. Op nummer 10 stond daar Shout Tears for Fears. Dan de heren van Duran Duran op nummer 9 met A View to a Kill. En op 8 Don't You Forget About Me van The Simple Minds. 7 was voor I Got You Babe van UB40 samen met Chrissy.

Dan 6. Waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman en 19 met Paul Hardcastle. Die stond dan op nummer 5. Into the Groove, Madonna op nummer 4. En Dancing in the Dark van Bruce Springsteen op nummer 3. 2 was voor The Night Shift van de Commodores. En ook hier, ja, het kan niet anders. Alhoewel de hele top 10 ziet er toch redelijk anders uit dan de non-commerciële lijst. Maar ook hier konden ze er niet omheen. We Are The World, USA for Africa staat hier ook op nummer 1. Nou, misschien ga ik hem straks nog wel even draaien. Want ik vind het zo'n gedateerd nummer dat ik denk van misschien ook niet.

Wat mooi. Barbara Dickerson leed Spain uit die hele mooie musical. Yes. Door Benny en Björn is die ooit eens geschreven naar dat ABBA verdwenen was, zo gezegd. En er zijn een aantal van die hele mooie nummers uitgekomen. En als ik dit nummer hoor van Barbara Dickerson en Ellen Page, dan gaan er rillingen over mijn rug. Ja, echt fantastisch nummer. Maar oké, misschien vind jij het ook. Laat het ons even weten. En anders misschien deze van Cathy Davis wel leuk. Dit is Touch Me.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

You're Only Human. Nog een keer, ja. Your Second Wind is dan de subtitle van dit nummer dat een grote hit was in 1985. En dat is toevallig ons basisjaar, jongen. Hoe komt dat? Hoe kan het zo uitkomen, hè? Ja, sorry. Af en toe vraag je het af. Hoe kan het? Even kijken, 1985. Het oudst bekende volledig in Nederlands geschreven bericht op Usenet. Tegenwoordig heet dat internet. Was het bericht, dit is een test, zoals je ziet. Nou, ja. 1985 werd dat geschreven en verzonden al. Dan de getrapte verkiezingen in Brazilië. Die wezen in januari de sociaaldemocraat Taneco Neves als nieuwe burgerpresident. De eerste van dit land. Na 21 jaar zou hij dus president gaan worden. Hij kan zijn ambt echter niet aanvaarden omdat hij doodziek in het ziekenhuis ligt. Vicepresident José Sander wordt daarom ingezworen als tijdelijke plaatsvervanger. Als de 75-jarige Neves op 21 april overlijdt, de conservatieve Sanders de taak om de dictatuur op te volgen in Brazilië. Even kijken, nog even. Ja. De eerste Amerikaanse kernraketten die komen aan op Belgische luchtmachtbasis Florence. Slechts een dag na de definitieve besluit tot plaatsing. In de loop van het jaar komen enkele malen vele duizenden betogers de straat op om te protesteren tegen de raketten. Terwijl vredesmilitanten een aantal pogingen doen om de basis binnen te dringen. In 1985, ja, sorry, moet ik even zo zeggen. De regering van Ecuador dan, die roept de noodtoestand uit op de Galapagos-eilanden in de hoop zo betere maatregelen kunnen treffen om de al 3 weken de woedende branden te bespreiden. De volledige en unieke dierenwereld op het eiland, die lopen aanzienlijke schade op in 1985, op basisjaar. Dan nog eventjes een botsing tussen zwarte politie. Nee, tussen de zwarte bevolking. Mag ik eigenlijk niet zeggen tegenwoordig. En de politie in de Kaapstad-provincie in Zuid-Afrika. Daar vallen 19 doden bij. En dan nog de Oscar-uitreiking. Die waren ook in 1985 in Hollywood. Gaat de meeste onderscheidingen, 8 stuks maar liefst, naar de film Amadeus. Hebben we nog iets meer? Nog iets meer? Ik kan nog even vertellen dat de abonnee-televisie begint in Nederland. Genaamd Filmnet in 1985.

helemaal automatisch. Oftewel, Fleming, zo gezegd. 2000, het komt uit 2022, ja. Maar ik wou zeggen, 1985, daar zijn we voor met je bezig. Even kijken, dan heb ik nog iets leuks te vertellen trouwens. Atlete Wilma Rusman, die wint de marathon van Rotterdam bij de vrouwen in 1985. In 2 uur, 35 minuten en 32 seconden. En even kijken, heb ik nog meer. Honderden radiostations over de wereld draaien op hetzelfde moment dezelfde plaat. We Are The World. En met het verkoop van die platen worden dus honderden mensen geholpen in Zuid... of nee, gewoon in Afrika. Ja, dat was in 1995. Wat heb ik nog meer allemaal te vertellen? Ik weet het eigenlijk niet zo. Laten we gewoon maar eens een plaatje gaan draaien uit dat jaar 1995. Daar komt deze plaat ook vandaan. Bronski Beat, een hele grote hit was dat in de 80e jaren. Dit is Hit That Perfect Beat.

twee grootheden achter elkaar, mag ik wel zeggen. Eerst hadden we de heer Bruce Springsteen met zijn grote hit uit 1985, I'm on Fire. Je weet wel, de man die in de clip dan op het laatste het sleuteltje van de auto in de brievenbus duwde en niet durfde of niet wilde aanbellen. En toen Bryan Adams, de man die het uitschreeuwde in 1985 met Run to You. En toen rende die in de clip. Nou, zeg niet daar. Maar ja, kan het wel begrijpen. Dus, over hele grote hits gesproken en dingen die echt lekker in de oren klinken. Dit zijn de Moody Blues uit 1973. En I'm just a singer in a rock and roll band.

just a singer in a rock and roll band. En dan heb ik het over de Moody Blues. Ik heb het net al gezegd, 1973 maakten ze ook dit soort lekkere plaatjes. Maar we hebben het met je over 1985, tenminste daar hadden we het met je over. Want het zit er zo'n beetje voor mijn op. Het is iets aan de vroege kant, maar toch. Ik wilde een paar plaatjes toch helemaal draaien en zo. Dus ik zeg nu alvast tot de volgende keer. Tot weer een nieuwe bouwval. En dan hebben we weer, zoals ik altijd zeg, een nieuw jaar centraal staan in de geschiedenis in dit programma. Deze 2 uur lang dat we terugkijken in de tijd. Nou ja, 2 uur lang terugkijken. We kijken ook nog wel eens naar andere tijden, hoor. Dus ben maar niet bang. In ieder geval uit 1985 komt dit prachtige nummer van de Dijk. Binnen zonder kloppen en ik zie je ook weer

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf

0: Nou, dat is toch fijn om te weten dat bij Amina iedereen welkom is, toch? James Taylor, You Got a Friend, hoor je voor Amina. Het was de debuutsingle van Amina trouwens. Dus mocht je nog meer over willen horen, hou in ieder geval de website in de gaten van Amina. www.amina.nl, ja, serieus. En daar kun je alles over vinden, want het is namelijk een YouTube-artieste. Ja, zeker. Overzicht van wat er gaat komen zometeen daarachteraan. Emmy Eve, een stap in de rij.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
2: Zometeen en Afternoon Delight.

of ja, ik weet het, het is afternoon delight. Het zal ongetwijfeld, misschien sta je wel in het bedrijfsrestaurant. Dat je nu luistert naar 5000, die hoor je nou op de speakers. Ja, die zitten misschien niet op te wachten, maar het is misschien wel zo dat ze dit radiostation aan hebben staan en je hoort toevallig afternoon delight. Het kan, en je hebt een aan de lunchtijd, ja. Nou, bij deze, hè, stap in de rij. Let's go, en wonderful nog. You

was 23.000 ziel, maar als we eerlijk wezen, ik had niet echt hoeft te runnen nou, hoor. Nee, even rustig goed kalven en dat het gelijkmatig in je bloed komt. Celine Dion.

Dit is Numidia. Een nieuwe single van Numidia. Alhoewel, als je hoort aan het melodietje, dan weet je dat het een cover is. En een cover van Ik voel mezelf verdomd alleen. Ja, Francisca de Rat inderdaad.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen crossmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Free, Let It Be. Goodbye, Stranger. Oh, oh, oh. Legendarisch, je hoort dat ook al gelijk. Het is, er zit wat meer dynamiek in die plaat, hè? En dat klinkt wat toffer, hè? Het is oud, hè, dit? Ja, zeker. Supertramp. Goodbye, Stranger is dit.

0: Last Element. Ego. Supertramp, Goodbye Strangers. Daar weer voor tijd voor.
1: Rollator. Disco!
2: Disco plaats.
0: We gaan lekker dansen met Odyssey. Use it up.

beetje behoorlijke Ierse volkachtige klanken zijn dit. Daarvoor hoorde je de Rollator discoplaat, die Odyssey en Use It Up, Wear It Out. Little Ross zit nu met Hurt So Bad.

0: beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: John en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
14: SNB
13: 107.5 FM.
14: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
14: SNB.
0: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elk.

kan er ook niks aan doen. Het is van tevoren opgenomen, dus ben ik er wel tot 2 uur hoor, met mooie muziek in de vorm van 1.0. Het is het geluid van Alan Jones, oftewel Eyes Without a Face. Blijf lekker luisteren, we zijn er tot 2.

toch wel weer een hele makkelijke manier van aan- en afkondigen. Amanda Marshall was dit met Beautiful Goodbye. En daarvoor natuurlijk Simon en Garfunkel en Boxer. Staat klaar de Who met Baba O'Reilly.

0: Heat of the Night. En daarvoor hoorde je License to Kill van Gladys Knight. Dan heb ik een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag viert Albert Hammond zijn 82e verjaardag. Hij is de man achter It Never Rains in Southern of California, maar ook achter wereldhits van anderen. One Moment in Time van Whitney Houston, The Air That I Breathe van The Hollies en Nothing Gonna Stop Us Now van Starship. Hij is geboren in Londen, maar opgegroeid in Gibraltar. Hammond bracht Britse pop en mediterrane melodie samen tot een unieke sound. In de jaren 70 verhuisde hij naar Amerika, waar zijn grote doorbraak kwam. In Nederland was hij een vaste gast in hitlijsten met nummers als The Free Electric Band, Peacemaker en I'm a Train. Zijn muziek leeft voort, niet alleen in de hitlijsten, maar ook via zijn zoon Albert Hammond Jr. van The Strokes. Een levende legende dus, 82 jaar jong en nog steeds de man die de wereld liet zingen. En als je het hele artikel wil lezen, ga dan naar www.popmagazine.nl. Dan draai ik nu Free Electric Band.
2: Platenprak met René van Elst.

0: Elton John samen met Eric Clapton en Runaway Train. En daarvoor hoorde je TLC met Waterfalls. Trouwens, dat was het weer voor vandaag. Ja, morgen ben ik er. Of niet. Ik weet niet of ik het ga halen morgen. Ben ik op tijd, dan is het geen 3-on-3. Dan hebben we weer een volledig 2.0 programma. Maar voorlopig nog eventjes 1.0. En ik ga eruit met André Hazes en De Vlieger. Ik wens je nog een hele fijne maandag. Tot morgen.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten, zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten, liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Come on, yeah!

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Wijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 10:30 en 11:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthiaslaan. En daar werden in november verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
11: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
11: SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie. Non-stop.
12: The biggest unanswered question is where is the money?

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Wijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 10:30 en 11:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthierslaan. En daar werden in november verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl. What a good-

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: What's he like, Mavis?
3: He's a real tasty geezer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zonnebreugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB.

0: Oh, wat leuk zeg. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Die Björn, die Benny.
1: Wat? De mooie Agneta en Anna.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

Robin, Ruth en Anita. Ze waren met hun drieën en het vierde zusje Bonnie en Davey Day. Gewoon gezellig, de Pointer Sisters en Jump for My Love. We maken het bijzonder gezellig het komende uur met alleen maar platen van toen. De Volt.

dat klinkt de radio toch mooi. Met dit soort klanken op jouw eigen... Misschien heb je wel een transistorradio. Zo'n ouderwetse met een antennetje, weet je nog? En ontvang je ons, zelfs op de middengolf. Zo wordt het ook, hè? Oude tijden herleven, ook op het gebied van... Amplitude-modulatie, zijn we toch? AM, ja, tuurlijk. Heerlijk, de middengolf. Goed, leuk dat je erbij bent. Zometeen vanuit deze studio 1 Fijn voor achter de keukengordijnen. En nog veel meer lekkers. Ken je dit geluid dan? Hier is Matthew Wilder, voor jou op je radio.

0: Terug uit de voltooid verleden en vroegelijke tijd.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Matthew Wilder en Break My Stride. Juist, hey, leuk weg. Het internet wereldwijd, ook op je mobieltje. En

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet op.

0: nooit verkeerd.
1: Nee, echt niet.
0: De voltooid verleden tijd, zeggen we dan. Maar ja, goed, die blijkt niet echt voltooid. Want we draaien ze nog steeds, vrienden. Die platen van toen. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoort ook een fijne van achter de keukengordijnen vandaag voorbij komen. Ook zo gezellig altijd, hè. Kilometer Vreters was van Henk Weijgaard. Voor de truckers die meeluisteren. En dus

0: iconische band was het. Uit Rotje Knor.
1: Wil je nooit meer zien.
0: Rotterdam.
1: Oude Maasweg. Kwart.
0: Werd in 1979 opgericht door Wim Kerkhoff. Het mooie nummer Oude Maasweg. Met Wim Kerkhoff. Arie van der Graaf. En de onvergetelijke Rien de Bruin.

0: natuurlijk een hele grote hit geweest in de jaren. Tuurlijk. Maar de Boys Town Gang was niet de eerste.
1: Tuurlijk, ook niet de laatste.
0: Ook niet de laatste. Can't take my eyes off of you. In dit geval een goed remake door de Boys Town Gang. En later werd de plaat ook nog eens uitgebracht door onze alle Nederlander. Gerard Joling, samen met Tatjana onder andere. Lieve Leute van ooit, hè? Dit is Ray Parker.

eerste kus. Wellicht je eerste liefde. Ja, gebeurde iedereen op een gegeven moment natuurlijk. Op de drift tussen begin jaren 70. En Kissing in the Back Row in that movie. Tot zover voor vandaag de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golf. Denk ik. Ja, tuurlijk, dan sluiten we elkaar weer eventjes lekker fotografisch in de armen. En zometeen nog veel meer lekkers van mijn lieve collega's. Lekker blijven luisteren dus.

0: beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Son en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio SNB.
14: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu!

Ja, weet je, als ik zo eens om me heen kijk, dan zie ik allemaal tevreden gezichten van mensen die ik elke week tref hier in de Muziek Safari. Goed, welkom, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. En we gaan er een mooi programma van maken. Al de opener, dat was alweer een hele fraaie, vind ik zelf hoor. Alex van Juul, een Spaanse gitarist, samen met Lorena GG, waar hij al vaker mee heeft samengewerkt, met een heerlijk nummer, You Are Mine. Iets anders nu. We gaan even terug naar het jaar 1980. Tunnel of Love, het nummer van Dire Straits, stond op het album Making Movies. Weet je, dat lied het opent met een fragment uit The Carousel Waltz van Rodgers en Hammerstein. En dat vertelt het liefdesverhaal dat zich afspeelt in de kermissfeer.

Abenda.

How Blue Can You Get? Een klassieke bluesong dat in 1964 een hit werd voor B.B. King, die legendarische King of Blues. En het nummer werd al voor het eerst opgenomen in 1949. En weet je, er zitten van die fraaie teksten in deze song. Bijvoorbeeld deze ironische tekst, zoals een beetje aan het eind dat hij zong: I gave you 7 children and now you want to give them back. Ja, weet je, is wel een publieksfavoriet hoor, deze song. En een vast onderdeel van zijn live optredens. Een heerlijk blues nummer. Hoop dat je ervan genoten hebt. End of the World is de eerste single van Miley Cyrus' 9e studioalbum Something Beautiful, uitgebracht op 3 april 2025. Ja, weet je, een disco-geïnspireerd popnummer met toch wel een nostalgische flair, een boodschap over het omarmen van het moment.

Les jours tristes, en voor degene die de Franse taal die machtig zijn, betekent de triste dagen, nummer van de Franse componist Jean Tiersen, bekend ook van de soundtrack van de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ja, weet je, ik draai daar wel graag ook nummers die misschien niet bekend zijn, die niet zo gauw zou kunnen verwachten. En ik beloof je nu al, ja echt waar, dat ik volgende week het ultieme bewijs ga leveren dat in de muzieksafari van alles mogelijk is. Ook dingen laten horen, iets laten horen wat je hier absoluut nooit op de radio zult horen in Nederland, in Vlaanderen of waar dan ook in Europa. Echt waar, volgende week het ultieme bewijs. Iets anders nu, dat is het Nederlandstalig lied Nederland is mooi, een cabaretesque lied van Brigitte Kaandorp, geschreven in samenwerking met componist Theo Nijland. En dat nummer komt uit haar voorstelling Gedeelde Smart, waarin ze samen met Jenny Arien op het podium staat. Ja, weet je, met haar kenmerkende ironie en liefde voor het absurde bezin Kaandorp de schoonheid van Nederland, van regen tot en met de rijtjeshuizen.

Avalon, een nummer van de Britse band Roxy Music uit 1982, werd geschreven door frontman Brian Ferry. Ja, weet je, het is een schoolvoorbeeld van de zogeheten sophisti pop, een stijl die popmuziek combineert met jazzy, romantische, atmosferische elementen. Zo, dat hebben we toch maar eens even mooi mijn mond uitgekregen, deze zin. Verder met Marco Borsato, een afscheid nemen bestaat niet.

Ja, het was Wally Bartveen, Canadese gezondheidswetenschapper, verpleegkundige, auteur en muzikant. Ja, inderdaad, wel een hele opvallende combinatie. Bovendien was hij ook nog jarenlang professor en bestuurder aan de Ontario Tech University. En wat betreft de muziek onder de naam Wally Bartveen Music scoorde hij in Canada meerdere nummer 1 hits. Je hoorde hem zojuist in Wrote This Song to Say Goodbye Girl. Goed, we gaan naar Oostende. Nou, niet naar de plaats zelf, maar naar de zomersingle van Camille Dons. En nou, de titel verwijst naar een zinderende zomerliefde aan zee.

Ach ja, wat wordt er tegenwoordig ook fraaie muziek gemaakt en uitgebracht en waar we van kunnen genieten. Zoals deze van Morgan Wallen en Love Somebody. Lijkt me een mooie en zinvolle tip van Morgan. Bloodline is een duet van Alex Horn en Jelly Roll uitgebracht op 22 mei 2025. Ja, weet je, dat nummer combineert pop en country. Gaat over het doorbreken van generaties vol pijn en trauma. En de centrale boodschap gaat eigenlijk over hoop en bevrijding.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer: vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
15: Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de muzieksafari met Gert Populier.
16: 30, 10, 0.

Ja, weet je wat zo leuk is met de muzieksafari? Dat hoe verder we komen in de wandeling, zie je steeds andere muzikale landschappen. Bijvoorbeeld hier aan het begin van deze tweede etappe van de muzieksafari. Welkom trouwens, wat fijn dat je erbij bent. Deze tweede etappe begonnen met Ron Moore en Chase Away the Boogeyman. You, dat is een iconisch nummer van de Nederlandse band Ten Sharp, uitgebracht in 1991. En ja, weet je, dat nummer dat groeide toch al uit tot een internationale hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere Frankrijk, Noorwegen, Zweden en in de Lage Landen en Vlaanderen.

Release and Be Free, een nummer van Kelly Hunt, afkomstig van haar album The Beautiful Bones uit 2014 alweer. En ja, dit nummer combineert toch elementen van blues, gospel, rootsmuziek en ook de bijdrage van dat achtergrondkoor, de McRae Sisters. Ze zijn ook niet de eerste beste die bijdragen aan het succes van dit nummer. We gaan eventjes terug naar dit jaar, 2025. Man Child, de spraakmakende single van Sabrina Carpenter. En als opener van haar zevende album Man's Best Friend. Ja, weet je, en deze single neemt ook wel op satirische wijze de onvolwassenheid van bepaalde mannen op de korrel.

Pling, pling, pling. Ja, The Shadows, Man of Mystery spelen zij. Een nummer van die groep uit 1960 alweer. Allemachtig, dat is een tijd geleden zeg. Het diende ook als themamuziek voor de toenmalige Britse tv-serie The Edgar Wallace Mysteries. We blijven even dit jaar in de 60e jaren. We gaan naar 1968. Het nummer Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Een komisch Nederlandstalig liedje van het Lowland Trio. Het werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. En die liet zich inspireren door een opmerking van een vermoeide landbouwer in de trein. Want die zuchtte, ach, ik ben zo moe, ik kan geen kikker in de sloot douwen. En dat werd de basis voor dit vrolijke, zelfspottende nummer. Het gaat over een man die zichzelf een hele grote klunts vindt. Iemand met twee linkerhanden die ook alleen maar flauwekul verkoopt.

Still Dancing van Disco Stallion, de frisse ode aan de gouden dagen van de disco. En hier in de muzieksafari draaide de wat langere versie, de Alex Diotio mix. En de andere versie doet hij ietsje korter, nou een klein minuutje korter. Niet heel erg veel hoor. Goed, we gaan heel gauw verder met het volgende. De Maxi Safari. Ja, Childhood Dreams. Een dromerige ballad van Nelly Furtado. Afkomstig van haar studioalbum Folklore uit 2003. Nummer geschreven door Furtado zelf samen met Brian West en Gerald Eaton. En wordt opgenomen in een kerk in Los Angeles. En dat zorgt wel voor die unieke natuurlijke galm. Die productie bevat ook een paar hele bijzondere instrumenten. Een orgel, een harp en een tabla. En een tabla, dat is, beste mensen, een soort percussieachtig instrument uit het Hindustaanse muziek van India. Ik zou zeggen, lekker rustig gaan zitten en genieten van dit muzikale uitzicht. Nelly Furtado, Childhood Dreams.

Nelly Furtado met een lied over de kwetsbaarheid en de kracht van het kinderlijke verbeelden. Het nummer Childhood Dreams was dat. En ook de maxivari van deze week. Zo, dan gaan we eens eventjes naar Tropical Coast. Een zomerse samenwerking tussen Lee Jones en David Markham. Uitgebracht dit jaar in mei 2025. Ja, een nummer wat contemporary jazz combineert met R&B en soul. En nou, als je er lekker je fantasie laat werken, dan roept het beelden op van zon overgoten stranden, zwoele avonden en een hele relaxe sfeer van de zuidkust van Spanje en Miami.

oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de Muziek Safari. You're in the body of course. Oh, you do.

0: to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ja, muziek van heden ten dagen. Ja, weet je, ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe je al die namen uitspreekt, hoor. Ja, maar ook maar een mens. Molly, Silent Eddie, Skitty Bang en Shancy. Nou, hopen dat het goed is. En zo niet, nou, dan hebben we gewoon pech gehad. Het nummer Shake It To The Max. Verder met We Geven Niet Op, de tweede single van Young Yellow's aankomende album Benny en de banaliteit van ons bestaan. Weet je, in dit duet met de Antwerpse artiesten Lois duiken ze tezamen in de turbulente dynamiek van een relatie van ruzie, koppigheid en toch, nou ja, vasthouden aan elkaar. Ik zou zeggen, kom erop.

Mystical Magical van Benson Boone. En ja, een beetje gewoon dromerige falsetstem, vleugje, retropop. Nam Benson Boone ons mee in die in het liefdesverhaal vol magie en mysterie. Goed, het zij gezegd. We gaan verder met Sparen voor de Nacht. Een mooie samenwerking tussen Guus Meeuwis en de Vlaamse zanger Maxime. En ga gewoon lekker luisteren waar ze nou exact voor gaan sparen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten 10 miljard dollar schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
6: Voetpaden en fietspaden. Ook wordt gewaarschuwd voor een drukke ochtendspits, omdat in de rest van het land natte sneeuw of regen valt. In Roemenië heeft de politie een Italiaanse man gearresteerd op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die de Europese Unie voor ruim 100 miljoen euro heeft opgelicht. Twee andere verdachten zijn onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De organisatie deed samen met twee Italiaanse bedrijven mee met overheidsaanbestedingen om in Roemenië waterleidingen en rioleringen aan te leggen. Dat gebeurde met EU-subsidies. In Oostenrijk is een 29-jarige Nederlander ontsnapt uit de gevangenis in Wiener Neustadt. Dat gebeurde vanochtend en sindsdien wordt naar hem gezocht, tot nu toe tevergeefs. De man zou ontsnapt zijn door met een stalen kabel van een fitnessapparaat via een raam naar buiten te gaan. Hij zat in de cel omdat hij de leider zou zijn van een bende die stormrammen gebruikte om in te breken bij onder andere juweliers en geldautomaten op te blazen. Zijn strafmaat moest nog definitief worden. En dan nog het weer, bewolkt met her en der wat regen. Vannacht regent het in het zuiden. In het midden en oosten valt sneeuw en daar kan het glad worden. De temperatuur daalt tot net onder het vriespunt en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Valentijnsdag komt eraan. De dag om je geliefde, een familielid of een goede vriend of vriendin te verrassen met een speciale boodschap. Heb jij een nummer dat jullie band perfect omschrijft? Of wil je met een liedje jouw gevoelens op een unieke manier delen? Stuur ons jouw aanvraag samen met een korte persoonlijke boodschap. Stuur jouw verzoeknummer en een korte boodschap naar redactie@demooizonenbreugelkrant.nl. Geef aan voor wie het liedje is en waarom juist jij dit nummer bij jullie vindt passen. Zorg dat je jouw inzending instuurt voor 10 februari. De winnaars worden bekendgemaakt in de krant en komen op de radio op Valentijnsdag. Vrijdag 14 februari in de uitzending van Koen Start Op van 6 tot 8 uur. Zo kun je samen luisteren en genieten van jouw eigen romantische moment. Op Radio SNB. Mogelijk gemaakt door Mooi Zon en Breugel en Radio SNB.

Ja, en ik ga even iets anders opzetten na deze bachata. Laatst zei iemand tegen mij van, ken jij Kassaf? En toen dacht ik echt van, oei, dat dus niet. Die persoon kende Kassaf niet. En dat vond ik eigenlijk best heel raar, want Kassaf is echt toch wel een band die wereldberoemd is. Het is bovenwindse muziek, het is de zoekmuziek. Ja, je zit dan bij Guadeloupe, Martinique. Vaak in het Frans gezongen, vaak in het Creools gezongen. En een van hun zangers is Jocelyne

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
9: I have a dream. That one day...

Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel, weer radio Son en Breugel. Dit is een vakantieeditie. Dat houdt in dat ik hem live een poosje geleden heb opgenomen. Nou, dat mag de pret niet drukken, want ik ga gewoon lekkere muziek voor jullie brengen. Normaliter zijn wij te beluisteren op de maandagavond van 7 tot 9 en dan live. Maar dit is dus opgenomen. Nou, veel luisterplezier.

Ja, en ik dacht, ik begin eens met een redelijk commercieel nummer van Luis Enrique. Iedereen kent dit, denk ik wel. Nou, als je net ingetuned bent, je luistert naar Caribisch Carousel, de Radio Zon en Breugel. Ik ben Marion Delprado. Ik breng een uurtje tropische muziek. En dit is een vakantieeditie. En dat houdt in dat die van tevoren is opgenomen.

dat moeilijk is te vertalen. We zouden zeggen van lipstick je lippen, Maria, maar dat is het niet. Ik denk dat het gewoon breed betekent. Maak je lekker op en dan gaat ze dansen.

is wel zo'n lekker nummer om op te dansen. Hij heeft gewoon een hele fijne flow. Hij is van David Calzado y su charanga habanera. En ik zei het al, stifte lippen, Maria. De volgende is een commercieel bekende. Maluma met Mark Anthony.

0: Augusto Betancourt.
1: Bravo, yo.
0: Het volgende nummer zou ik nooit draaien. En als ik het op feesten hoor, dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Maar mensen die niet zo into salsa zijn, of eigenlijk niet zoveel van salsa weten, die vinden dit heerlijke muziek. Ik denk de gemiddelde luisteraar ook. Het heet Cinco Minutos en het is van Ivan Veno en Tony Vallani.

Je luistert naar een zomereditie van Caribisch Carousel. Ik ben er wel, maar ik heb deze programma's van tevoren opgenomen. En dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, want we zijn gewoon hele lekkere muziek aan het draaien. Even kijken, we hebben op Spotify heel veel playlists staan. Dan moet je wel zoeken naar Caribisch Carousel met twee hoofdletters. En mijn naam, Marion Del Prado. M met een hoofdletter, T met een kleine letter. En P met een hoofdletter. Wil je over onze feesten iets te weten komen, maar wil wat draait of waar ik draait, dan moet je kijken op de Facebookpagina van Partycentrum Schiphol.

Advocaat heet die band. En die hebben ook een CD gemaakt. En die vind ik erg de moeite waard. Die kwam ik ook weer tegen in het zoeken. En nou ja, wat dat betreft, als je door al je playlisten heen gaat, dan kom je weer de meest fantastische muziek tegen. Deze is ook leuk. We gaan even naar de wat hogere energie muziek, Cubaanse muziek. Hoewel deze nog wel meevalt. Leo

Zijn nummer vind ik het. Charanga Masters, Camina Ivelli. De volgende artiest is helaas overleden afgelopen jaar. Alberto Alvarez, Isuzon, is een van de toch wel wat al langer bestaande bands in Cuba. Heel lang bestaande bands in Cuba. Zij maakten gewoon een zonmuziek voordat timba en songo en zo in de mode kwam. Dat is een tijdperk geweest in Cuba dat die muziek helemaal een andere tint hebben gegeven. Maar goed, dit is altijd nog fijn om naar te luisteren.

tempo goed omhoog. Adalberto Alvarez. Maar die heeft ook toch allemaal wat rustigere muziek gemaakt. Even kijken. Ik ga een nummer draaien. Dat heb ik in een van mijn uitzendingen gedraaid. En toen kon ik het niet afdraaien, want er was de tijd om. En ik moet nu ook nog uitkijken, want het is inmiddels ook alweer 3/4 van de tijd om. Hij was mooi, hij is mooi. Soundtrack. Cuba, en dat is van Emilio

Ja, en mocht jij een dansschool zijn of heb jij, ben jij specialist in een thema in een salsa, dan neem contact met ons op. Want dan kunnen we een keer samen een programma maken van 2 uurtjes. Wel na de vakantie, want iedereen is natuurlijk nu weg en wij zijn voornamelijk weg. Ja, deze is mooi. Nino Vázquez, Julio Padrón en Osvaldo Hernández. Ja, onthoud maar of onthoud het niet. Of geniet gewoon lekker van de muziek.

Ja, je luistert naar Caribisch Carousel. We zijn bijna op het einde van het uurtje. Dit was een vooropgenomen editie. Wij noemen ze de vakantie-edities. Die kunnen willekeurig gedraaid worden. En ze zijn live, maar niet echt live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-smb.nl.
9: Radio SMB.
0: Met dit uur. Q. Crossroads met Kees de Haan.
10: Welkom bij Crossroads met country muziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
11: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era, waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland, eren de klassiekers en laten je horen waarom Penn Jarrell tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofden, Villain Era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti western invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Ramey gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Americana bedoeld is. Will you

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart. Oh,

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk-sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Natalie Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stap in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een heldere stem en een aanstekelijk enthousiasme.

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde blijft decennia later nog steeds ontroeren. Yeah.

levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die net als Willie altijd zijn dromen is blijven najagen.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Day Ray John is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Seals had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Malin Pettersen laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Amerikanen ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Live in the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through the Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On Too Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op Kicks.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie
13: en het laatste nieuws.
11: Radio
13: SNB
11: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
13: SNB.
12: Met dit uur.
7: Crossroads met Kees de Haan.
14: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
15: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets, draai de cover van de week en zet Alan Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

Ben Shields brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo-song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Shields wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid. Gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden en werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de country muziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard. We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Daar is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

muzikale reis door tijd en emotie. Laat je meevoeren door dromerige melodieën en tijdloze klanken. Sluit je ogen, ontspan en droom mee.

bent nog steeds op reis. Een reis door geluid, emotie en pure beleving. Dream Sessions neemt je verder mee. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Voel de muziek

0: De nacht omarmt je, de klanken nemen je mee. Laat de melodieën je begeleiden. Laat de beat je hartslag bepalen. We gaan dieper, verder. En de reis is nog lang niet voorbij.
1: How did I ever let you slip away?

tijd vervaagt. De wereld wordt lichter. En jij drijft op de golven van geluid. Dream Sessions neemt je verder mee in de muziek.

jij en ik hier in dit moment, samen in de klanken van Dream Sessions. De wereld buiten vervaagt, alleen de muziek blijft. Droom verder met mij aan je zijde.

zweven we nog even verder. Jij en ik, meegenomen door de muziek. Even geen haast, geen zorgen. Alleen klanken die je raken, die je opzetten.

Fijn dat je er bent. Dream Sessions is jouw moment om even alles los te laten en je mee te laten voeren op de klanken van muziek die raakt. Of je nu luistert om te ontspannen, herinneringen op te halen of gewoon even weg te dromen.

Elke droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom, tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Dryclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 11:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB
0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar